zidan lezen koko zulen tula baku muogo zien kola azini kentzen zori wakujuzan zula baku kutegu bizizen kupaten pula.